0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

was op een heldere nacht in mooi Tirol. We zaten in het dal, tussen witbesneeuwde bergen. Plotseling hoorden wij het piepfijn.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de Ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 3100sten van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zinnig.

0: Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de Ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 3100ste van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via het platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het EK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen. De wedstrijd eindigt rond deze tijd. Het staat voorlopig 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de derde overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
1: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maximaal tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en stevige waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

0: sociaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform BeAlert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor BeAlert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
1: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ja, ik kan het haast niet zomerser bedenken. Fijne plaat, hè? Dat was Kaoma. Dat was uiteraard die welbekende Lambada.

0: allemaal een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij Radio Nova. En dat op deze, ja, wel heel zomerse zondagmorgen. Het is vandaag 21 juni, de officiële start van de zomer. En we gaan het ook doen hier op de radio, hè. We draaien dan al Kaoma en de Lambada. Ik heb Gerda meegebracht. Goedemorgen, Gerda.
1: Goedemorgen Ruud, goedemorgen beste luisteraars allemaal.
0: Ja, het is zondag Gerda, het is hier lekker warm in de studio.
1: Ja, het is exotisch warm zou ik zeggen.
0: Het is hier ja, flink warm. En we hebben het net gehoord in het nieuws, vandaag gaan we weer richting de 35 graden. Dus dat is weer een beetje
1: voor
0: veel.
1: Voor mij een beetje te veel, maar ja, kijk, het is... Zomer, het is zomer vandaag.
0: Het is wat het is. We gaan het nemen zoals het komt. En we willen de zomer op de radio ook een klein beetje laten voelen. Gaan we onze luisteraars verwennen met zomerse muziek. En ik stel dan ook voor dat de luisteraars zomerse platen aanvragen op de radio.
1: Ja, zomerse platen. Of ja, wat de mensen graag willen luisteren natuurlijk. Hè.
0: Ja,
1: en ze kunnen dat natuurlijk doen via onze gekende kanalen. En dat is via onze website www.radionova.be. Dat kan ook via onze Radio Nova app. Het kan via onze Facebookpagina. En het kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469 1883 60.
0: Inderdaad, dat zijn de manieren om ons te bereiken hier op de radio. Dat kan dus 0469 1883 60. Ik wil verder gaan met een plaat die op dit moment in Nederland een hele grote hype aan het worden is, die gaan we dichtzetten. Het gaat om het nummer van Jurgen Rutger van Barneveld. Hij heeft een plaat uitgebracht die heet Zwoele Zomernachten. Hij wordt helemaal grijs gedraaid in Nederland. Op al de radio's denken ze dat dit de zomerhit voor 2026 gaat worden. Dus we willen hem hier dan bij Radio Nova niet onthouden. We gaan hem draaien. Rutger van Barneveld, goedemorgen.

0: Een van de zoveel fijne klassiekers van deze beste man, deze Cliff Richard. En dat wel met Wire for Sound. Gerda van de Week, terwijl er vervelend nieuws gaat uit de wereld van de sport. Wout van Aert gaat niet naar de Ronde van Frankrijk. Jeremy Doku voetbalt vanavond niet mee. Dus dat is allemaal niet zo goed nieuws, hè?
1: Nee, dat is inderdaad geen goed nieuws. Maar we moeten vertrouwen hebben op de rest natuurlijk.
0: Ja, benieuwd wat dat vanavond gaat worden. Vanavond moeten ze tegen Iran voetballen. Hè? En ze moeten gewoon winnen, denk ik dan.
1: Ja, dat is het beste dat je kunt doen, hè, bij een voetbal.
0: Inderdaad, en Wout van Aert niet naar de Ronde van Frankrijk. En we gingen van het jaar echt kijken voor Wout van Aert. Dus ja, hij is er niet bij. Vervelend nieuws. Hey, goedemorgen allemaal. We zijn bezig hier met Hallo Weekend tot en met 12 uur. We draaien jullie favoriete muziek hier op de radio. Dus hebben jullie wat dingen in gedachten? Misschien lekkere zomerse platen die jullie willen horen op een lekkere zomerse dag? Wel, laat het ons weten via 0469 18 83 60. Ofwel een bericht via onze website, via onze Facebookpagina. Het kan allemaal. En Gerda, er zijn al best wel wat verzoeken binnen en er is er eentje bij. Ik had verwacht dat die ging komen, dus vertel maar eens.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg al een berichtje binnen van Jos Klaassen. En hij zegt, goedemorgen, mag ik een verzoek indienen voor mijn lieve vrouw Samantha, die altijd zorgt voor mij. Niets is haar te veel. En hij vraagt André van Duin, want het is zomer.
0: Inderdaad, want het is zomer. Temperaturen tot 35 graden vandaag. Misschien een klein beetje te veel van het goede, maar we nemen zoals het komt.

0: en het is echt zomer, hè? Want Gerda, we hebben begrepen van de mensen van het weerbericht. We gaan deze week niet onder de 30 graden, hebben ze ons laten weten. Dus inderdaad, we mogen het heel letterlijk en figuurlijk nemen. Het is zomer, dus af en toe een buitje zou dan helemaal niet zo erg zijn. Hopelijk met niet al te veel schade, zoals de afgelopen nachten is geweest, maar... Ja, hè? Zomer.
1: Ik ga mijn zomerhoedje moeten uithalen.
0: Een zomerhoedje moeten opzetten. Gerda, verzoek laten, vertel maar.
1: Ja, ik kreeg nog een bericht binnen van Vivian van Goedem. En zij schrijft... Hey Gerda, graag zou ik een plaat willen vragen voor mijn kleindochter Lore van Geneugten. Die van een heel slechte thuissituatie bij ons is komen wonen en het nu heel goed doet. En ook voor mijn broer Patrick van Bever, spoedig herstel en al mijn vrienden en familie... Plaat naar keuze. En natuurlijk ook voor heel het Radio Nova-team, zegt ze. En dat komt van Vivian van Goedem.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.
4: De zon komt op. De koffie is klaar. Dit is Hallo Weekend met Ruud en Gerda.

0: dat was de zomer, hè? Volop op de radio hier op de zondagmorgen. Dat was Bellini en Samba, inderdaad. De Janeiro. Gerard, verzoekplaten, roept u maar, zou ik zeggen.
1: Ik zal het gewoon zeggen, dat is ook goed zeker.
0: Dat mag.
1: Ja, ik krijg nog een bericht binnen van Marleen Koppels. En zij zegt, dag Ruud en Gerda, graag een plaatje van Jimmy Frey als een kus naar tranen smaakt. Dat voor mijn man Theo en zoon Andy Gijs en ieder dat ik vergeten ben... En voor het hele Radio Nova-team. Oh.

0: Het is eigenlijk een klein beetje een triestig liedje, maar wel een heel mooi liedje. Hij draait voor Marleen Koppens, deze Jimmy Frey, als een kus naar tranen smaakt. Ik moet naar mijn telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen, Karin. Hoe gaat het met Karin?
1: Heel goed.
0: Kunt ge u een klein beetje verkoelen?
1: Oh, zwijg eraf.
0: Heb je geen airco, Karin?
1: Airco, hier in Duits, nee.
0: Wij hebben er een paar jaar geleden toch zo eentje niet aan de muur laten hangen, maar toch eentje die je kunt verrijden. Nogal een redelijk groot apparaat. Maakt wel lawaai, maar het verkoelt wel. En dat zorgt toch wel voor dingen. Dus misschien toch eentje aanschaffen, hè?
1: Nee, wij doen het like vroeger met de ventilator.
0: Met de ventilator, maar dat gaat ook. Dat zorgt ook voor een klein beetje verfrissing, hè? En hoe is het met de Jurgen? Alles in orde?
1: Ja, alles in orde. Hij is aan het fitnessen nu.
0: Hij is aan het fitnessen met deze weer. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè? Lekker, even lekker goed zweten, hè? Zeg, Karin, vertel het eens, hè. Wat kan ik voor jou doen?
1: Ja, het is dezelfde brief altijd voor mijn man, Jurgen Philips.
0: Ja.
1: En ook voor mijn twee zonen, Bart en Stijn.
0: Ja.
1: Ook voor Ruffin en Martin. En ook voor Pierre en Godlief. En ook voor het hele Radio Nova team.
0: Oké, dankjewel. En Karin, wij moesten een hele mooie plaat draaien. Vertel jij maar eens, welke moet het zijn, hè?
1: Van mijn dorpje van Paul Roeland.
0: Mijn dorpje van Paul Roeland. Wel, we hebben dat hier klaarstaan. We gaan het draaien, Karin. Ik wens jou nog een fijne zondag. Geniet nog wat van onze muziek.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Ah, voilà. En tot de volgende keer, hè, Karin.
1: Tot de volgende.
0: Ja, salutjes. Dag, Karin.
1: Ja, salut.

0: ja, dat bracht ons toch weer een klein beetje naar vroeger. Hè? Eventjes terugdenken aan de dorpjes van toen in de tijd. Verandert allemaal. Ja, in ieder geval, dat was wel Paul Roeland. En mijn dorpje, een plaat die werd aangevraagd. En dat allemaal door Karin. Ja, Gerda, vertel maar, want we moeten er nog eentje draaien. Op verzoek.
1: Ja, dat is er eentje voor Maddie de Smet. Zij vraagt een liedje van G. Vincent Edwards met Thanks. Voor alle luisteraars en medewerkers van het Radio Nova-team.
0: Ja, ik ben hier nog heel even met dat nummer bezig, Gerda. Ik moet het nog een klein beetje meer power geven, zodat het goed overkomt op de radio. Maar dat is ondertussen gebeurd. We gaan hem nu draaien. Helemaal speciaal op verzoek.

0: ja, hier bij Radio Nova draaien wij dat uiteraard allemaal nog. Hè. De allergrootste klassiekers, dat was G. Vincent Edwards. Een plaat die werd aangevraagd. En het nummer dat heette Thanks. Ja, Gerda, de zomer is niet voorbij, maar we moeten er wel een plaat over draaien.
1: Ja, Sylvana Delize die gaat al een beetje verder dan de zomer. Dus zij vraagt de plaat aan van Gerard Cox. Het is weer voorbij die mooie zomer. En ze vindt dat nog altijd zo'n mooi liedje, zegt ze. Het doet haar terugdenken aan de vroegere zomers. En ze heeft lieve groetjes aan Radio Nova, aan Gerda, aan Ruud en alle vrienden die ze kent uit Bocholt, Limburg.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.
6: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: is niet nodig hoor. We blijven lekker hier, want hier is het warm genoeg. Dus ik denk dat we zo'n klein beetje de vergelijking kunnen maken, Gerda. Dat het Ginderachten net zo warm, dat het hier net zo warm is als Ginderachten. Dus een dagje aan de Gavers aan het strand. En je kan het eigenlijk een klein beetje als hetzelfde zien. Al zie ik hier in het weerbericht van Erwin Franks dat het naar het einde van de week hier 37 graden zou kunnen worden.
1: Nou, dan kruip ik toch in de kelder, hoor.
0: gaan we in de kelder zitten? Ja, dat zou ook nog kunnen. Er staat daar genoeg eten en drank, dus we zouden er een tijdje tegen kunnen, denk ik dan.
1: Ja, we kunnen overleven.
0: Ja, Gerda, vertel eens. We zijn bezig met Hallo Weekend nog tot en met 12 uur. En we moeten nog het een en het ander draaien. Op verzoek.
1: Ja, Patrick van Liedekerke die stuurde ons. Goedemorgen Ruud en Gerda en iedereen die naar Radio Nova luistert. Zou je een plaatje kunnen draaien van mijn goede vriend Henri Spijder? In onze gloriejaren waren we ieder weekend tot in de vroege uurtjes op de baan. En zolang er nog iets open was, gingen wij niet naar huis. Mooie tijden.

0: Hij heeft er maar een weekje over gedaan om deze plaat op te nemen, uit te brengen. Hij heeft dit gevraagd op de sociale media via Facebook. Hij liet een klein stukje horen en hij vroeg aan zijn volgers: wel, wat denken jullie, zullen we dit eens uitbrengen? En dat heeft hij op een week tijd gedaan. De nieuwe Thomas Julian hier en het nummer dat heette No Problemo. Bijna aan het einde van deel 1, want we kunnen er nog net eentje draaien voor 10 uur. Redda op verzoek.
1: Ja, wel, Johnny van den Bergen die schrijft: tof dat jullie hier terug zijn. Speel soms ook eens een popcorn.
0: Een heel leuk popcorn liedje wel. Ik heb gewoon de popcorn top 50 opengedaan en ik heb daar deze nummer uitgehaald. Johnny, speciaal helemaal voor jou.

0: Wel, beste Johnny, ik ga zo meteen na 10 uur wat beter mijn best doen om een vrolijk popcorn voor jou op te zoeken. Misschien heeft dit ook wel gesmaakt, een stukje popcornmuziek instrumentaal. Maar ja, ik ga zo meteen, als ik tijd heb, nog wat leuks voor jou bij elkaar zoeken. En we gaan het uiteraard in deel 2 draaien van Hallo Weekend. Maar eerst gaan we over naar het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
2: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via het platform BeAlert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen.

0: internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor BeAlert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
1: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
0: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: bij aan zomerse muziek drinken, dan drinken we natuurlijk meteen aan Spanje. Denken we aan Julio Iglesias. Denken we uiteraard aan Enrique Iglesias. Dat was Bailamos. Zo, goedemorgen. Welkom terug. Dit is deel 2 van Hallo Weekend. Hier op de zondag. Lekker warm in de studio. Gerda, is het nog vol te houden?
1: Ja, ja. Mijn ogen beginnen toe te vallen. Maar...
0: Uw ogen beginnen toe te vallen. Dan moeten we zorgen voor wat verfrissing of voor een lekker kopje dampende koffie. Die gaan natuurlijk ook, hè?
1: Dus oei, ik was vergeten.
0: Ja, daar ga jij zo meteen voor zorgen. En ik wil er ook graag een koekje bij.
1: Uw wens is mijn...
0: Okay.
1: Your wish is my command.
0: jij gaat het allemaal regelen voor mij. Heel plezant. Verzoekplaten, we gaan ze zo meteen nog draaien. Maar wij hebben nog wel ruimte en tijd voor nog meer zomerse verzoekplaten die we heel graag van jullie ontvangen. En Gerla, laat maar eens even heel even weten hoe dat het allemaal kan.
1: Ja, dat kan natuurlijk via onze Facebookpagina. Dat kan via onze website www.radionova.be. Via onze Radio Nova app en natuurlijk ook via onze telefoon 0469 1883 60.
0: Hoeft niet live op de radio, mag, maar hoeft niet. Jullie mogen gewoon ook jullie verzoekplaat doorgeven aan Gerda. Ze noteert het allemaal netjes en wij draaien het voor jullie op de radio. Willen jullie echt iemand in de bloemetjes zetten? Willen jullie iemand blij maken? Het kan ook live. Dus dat is helemaal voor jullie. En de volgende plaat, Gerda, vertel maar. Hij is op verzoek.
1: Hij is op verzoek. Onze collega Jan Bakker die stuurde een berichtje. Graag zou ik een plaat aanvragen. Wens mijn vrouwtje Anja veel beterschap en moed toe. En in deze moeilijke periode. En dat komt vanwege Jan Bakker, Kelly, Christophe en Michiel. En ze vraagt er natuurlijk eentje van Rob de Nijs. Allee, hij vraagt er eentje van.

0: Ja, maar Gerard, we kunnen er niet onderuit. Hè. Er wordt hier langs alle kanalen die je maar kunt bedenken heel veel gesproken over het weer. Ja, ja, het is haast niet anders. Ik zie het hier ook nog staan. Er komt hier net binnen van Jill Peters, de weervrouw van België. Zo wordt ze dan toch ook wel genoemd. Een van de betere natuurlijk. En zij spreekt ook van een zonovergoten week die er aankomt met heel veel zon en hele warme temperaturen. Dus ja, maar de zon heeft natuurlijk ook altijd een keerzijde. Want dat wil zeggen dat er dan zo nog redelijk wat bliksem en donder en regen en hagelbollen. Want die zijn er op de camping van Graspop ook gevallen afgelopen nacht. Met bollen tot en met 4 centimeter. Dus je zal daar maar zitten in je tentje, denk ik dan. Hè? Ja, we gaan een plaat draaien. Guus Meeuwis moesten we draaien. Gerda, vertel eens.
1: Ja, ik kreeg een bericht binnen van Jo Tilly. En zij schrijft graag een plaatje voor iedereen die deze nacht wakker is geworden door de hevige regen en de harde donderknallen.

0: lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.
1: Hey man!

0: Het is een opname van al heel wat jaren geleden. Opgenomen op het muziekfeest op het plein 2022. Jawel, deze Jan Biggel, ons moeder, zij nog. Ja, tof liedje om te draaien op de radio. Alleen je moet erbij blijven stilzitten, want je krijgt het al heel snel warm. Ja, we moeten naar onze telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rut.
0: Goedemorgen, Irene Oela. Dat klinkt klaar en duidelijk.
1: Het zal wel.
0: Vertel het eens, Irene. Hoe is het ermee, hè?
1: Oeh, waarom, jongen, waarom?
0: Ja, ja, we willen het er eigenlijk niet over hebben, maar het komt hier langs allerlei kanalen binnen. Niks anders dan het weer. De mensen hebben het warm en dergelijke. Ik zie trouwens dat het eigenlijk een ideaal moment is om naar de Belgische kust te gaan, want daar zou het vandaag maar 22 tot 25 graden worden.
1: Ja, het zou wel.
0: Maar het is zo'n eind weg, hè?
1: Ja, maar het is hier niet te doen.
0: Nee, het is, heb je geen aircootje of iets dergelijks?
1: Ja, ja, het staat hier veel. Oh, ja, ja, ja.
0: Gewoon lekker rustig gewoon, blijven.
1: Rustig. Ja, moet wel.
0: Ja, en rustig genieten naar de muziek van Radio Nova.
1: Ja,
0: en
1: dan, wel,
0: en dan komt het allemaal in orde. Zeg, iedereen, vertel het eens. Hè. Wat kan ik voor jou doen?
1: Een plaat, Rutje.
0: Ja, een plaatje. En jouw plaat staat al klaar. En vertel eens, voor wie mag dat allemaal zijn?
1: Ja, eerst en vooral voor mijn dochter Nora, voor mijn kleinzoon Olivier en zijn vriendin.
0: Ja.
1: Voor mijn familie, voor Rut en Martin. Ook speciaal voor Anja Sagers een spoedig herstel toe te wensen.
0: Ja.
1: Ook voor haar man en de familie. En al de mensen dat ik ken en vergeten ben. En ook voor heel het Radio Nova team. Want ik had dat verleden week vergeten, denk ik.
0: Ha, ben er vergeten te zeggen. Wel, dat, heb je bij deze helemaal goed gemaakt hierin.
1: He?
0: Zeg, maak er dan een toffe dag van. Hè? Probeer toch wat rustig te blijven. Zoek de koelte wat op. Alles goed dicht houden. En dan komt het wel in orde. Je hebt een hele mooie plaat gevraagd. Aaron heeft meegedaan aan The Voice. Hij deed mee aan de Blind Auditions. Er werd niet voor hem gedraaid. Ze hadden daar achteraf allemaal heel veel spijt van. Maar die jongen die gaat het wel maken in de muziek. En zijn allernieuwste plaat die gaan we nu draaien hier op de radio. Is dat goed, Irene?
1: Ja, dank u, vriendelijk.
0: Tot de volgende, hè?
1: Ja, en nog een goede zondag.
0: Ja, ook voor u, hè.

0: Ja, houd deze beste man, deze jongeman in de gaten. Een hele fijne muziek gaat hij uiteraard nog brengen. Dat was Aaron. En vergeet nooit waar jij vandaan komt. Zijn allernieuwste single hier op de radio. Een plaat die werd aangevraagd door Irene. Gerda heeft een briefje in haar handen. Haar mondje is leeg van het koekje. Alles verwerkt.
1: Alles, oh ja, verwerkt, dus is veel gezegd.
0: Dus vertel maar eens, Gerda, volgende op verzoek.
1: Ja, ik kreeg een bericht, alleen een telefoontje, van Molly Meijnaerts. En zij zegt ons graag een plaat aan te vragen voor ons, dus Ruud en Gerda, voor het hele team, voor Stonzi, voor Jacqueline, voor Ilse, voor haar zus Marijke, voor Nancy, voor Jos en voor alle luisteraars. En ze vraagt de plaat aan van Gerard Damen, In jouw ogen.

0: Ja, het is een fijn nummer van More Than Talking. Maar ik had dan eens enorm veel behoefte om deze heerlijke dansversie eens te draaien. Een plaat waar heel veel leuke dansjes op wordt gedaan. Je moet het maar eens volgen via de sociale media. Dat was Brother Louis, More Than Talking. Hier, Gerda, verzoekplaten.
1: Ja, ik kreeg hier nog een berichtje binnen van Ilseke. En zij schrijft, goedemorgen Ruud en Gerda. Graag een plaatje voor jullie natuurlijk, mijn smileyke.
0: Dank u.
1: Maar speciaal voor Stefke en Stonzi voor het mooie programma gisterenochtend. Echt nostalgie voor mij. Ook voor alle DJ's en medewerkers van Nova. Voor Irene, Nora en zoon en vriendin. Voor Molly en een spoedig herstel voor Anja van ons Jantje. Verder ook voor alle luisteraars en bekenden. En ze vraagt de plaat aan van Esmeralda.
0: Ja, van de Lenko's, hè, Esmeralda. Ja. En inderdaad, Sol Stonzi, hij was gistermorgen te gast bij Stef Leeuwenaert op de radio, op Radio Nova. En als we het allemaal goed begrepen hebben, dan gaat dat in de toekomst nog wel vaker gebeuren. Dat Sol Stonzi een keertje bij Radio Nova langskomt.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio.

0: Ja, we moeten alweer terug naar 1977, hoor, dat deze allerbeste man overleed. Deze Elvis Presley, een van de zoveel fijne klassiekers. Dat was uiteraard zijn welgekende Burning Love. Gerda, vertel het eens.
1: Wel, ik kreeg het telefoon van Freddy van Kerkhoven.
0: Freddy, ja?
1: Ja, en hij zegt, ik zou toch wel een keer graag dat nieuwe liedje horen van Nova. Want wij hebben inderdaad een nieuw liedje en dat stond al juist al klaar natuurlijk.
0: Dat stond inderdaad al klaar, dus dat waren we sowieso al van plan om te draaien.
1: En hij vraagt die plaat aan voor iedereen die hij kent, voor het ganse Radio Nova team. En hij zegt, ja, Radio Nova, mooie radio, mooie liedjes, altijd goed. Dus, voilà.
0: We gaan het draaien, het nieuwe nummer van de Radio Nova. Laat maar eens weten wat jullie ervan vinden. Dat vinden wij eigenlijk wel plezant. Via 0469-1883-60 of post gerust iets op onze Facebookpagina. Radio Nova, eigenzinnig anders of een berichtje via de app.

0: Ja, laat het maar eens weten aan ons wat jullie ervan vinden. Hè. Laat even een bericht achter via onze website rechts onderaan. Stuur even een bericht naar Gerda via de Radio Nova app. Wat vinden jullie van ons nieuwe Nova lied? Radio Nova, zing mee met Radio Nova. Zo heet het nummer. Dus we horen het graag. En er is gebeld. Er is gebeld naar 0469 1883 60. En dat allemaal door Martin. Goedemorgen.
1: Dag Ruud, goedemorgen.
0: Goedemorgen Martin, hoe is het ermee?
1: Boah, ja,
0: we gaan het actueel houden vandaag. Hè. Kan het, ja. Lukt het wat met de warmte?
1: Dus te.
0: Wat blieft?
1: Binnen blijven, hè?
0: Binnen blijven, dat is volgens mij de allerbeste boodschap. Ja. Ik ben normaal gezien ook een flinke zonneklopper, maar met dit wordt allemaal iets te veel. En als ik het allemaal goed lees, Martin, het wordt naar het einde van de week, ja. Ze spreken hier van 35 tot 37 graden.
1: Ja, dus net 37 graden.
0: Ja, het is allemaal veel te veel, hè?
1: Ja.
0: Maar ja, kom. Ja. We gaan pakken wat komt. We blijven lekker binnen en we luisteren naar de radio. Toch?
1: Ja.
0: Dat is ook plezant, hè?
1: Ja. Zeker.
0: Zeg eens, Martin, wat kunnen we voor jou doen?
1: Hallo, ik had graag een plaatje gehad van Willy Sommers, 7 anjers, 7 rozen.
0: Ja, die staat klaar.
1: Heel speciaal voor mij en mijn man, dat morgen 42 jaar getrouwd zijn.
0: Hola! Hola, van harte proficiat.
2: Proficiat.
1: Dank u.
0: Kijk eens, en dat komt ook van Gerda. Groot feest of lekker bescheiden?
1: Nee.
0: Gewoon lekker op het gemakje.
1: Ja.
0: Ah, oké.
1: Okay. Dus dat.
0: Zeg even.
1: Voor alle kennissen, vrienden, Radio Nova team.
0: Dank u.
1: En iedereen dat ken, hè.
0: Ja, oké, dan ben je niemand vergeten. We gaan jouw plaat draaien. Maak er nog een toffe dag van. Geniet van onze muziek. De complimenten aan Rufin.
1: Zeker weten.
0: Ah, okay.
1: Dat is de Nico Bel.
0: Ja, dat is heel goed. Martin, tot de volgende, hè?
1: Ja, salukes, hè.
0: Yo.

0: Ik ben eens benieuwd, Gerda, hoe lang dat we dat nog gaan volhouden met deze plaat. Maar het blijft nog altijd... Die verveelt niet, hè?
1: Maar nee, die verveelt niet. We gaan daarmee door, zeker. Er zit een goed ritme in. Wat moet je meer hebben?
0: Ja, en als je dan de regionale artiesten volgt, ze zingen het allemaal.
1: Iedereen zingt het.
0: Iedereen.

0: Dat zijn er allemaal die hij ontdekt heeft, hè?
1: Hij heeft ze allemaal voorzien van muziek, hè? Ja, en, teksten. Wat ik van John Terra weet, is dat hij een heel groot Elvis Presley fan is. Nee, ik ben mis. Groot Neil Diamond fan is.
0: Ja, maar ja.
1: Hij heeft jaren geleden is een album uitgebracht met allemaal nummers van Neil Diamond, dan wel Nederlandstalig natuurlijk.
0: Ja, in 2016 is hij hem uitgebracht.
1: Ah wel, we gaan hem nog draaien. Net voor het nieuws van 11 uur hier op de zondagmorgen, John Terra.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform BeAlert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor BeAlert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
1: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dag

0: bijzonder warm en zonnig.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen. Ruud van Opstal en Gerda op Radio Nova.

Spiksplinter, nieuw nummer voor deze Corrie Konings. Lekker Nederlandstalig en dat draaien wij natuurlijk hier op de radio. Het nummer dat heet Er hangt iets in de lucht. Ja, en dat weten we ondertussen al, hè, dat er hier wat in de lucht hangt. Ik zie trouwens op dit moment niet al te veel. Geen wolkjes, volop zon, hoge temperaturen ook deze namiddag weer. Dus zit dat allemaal niet zo mee, dat lekkere warme weer wel. Zoek wat verkoeling op. Welkom in deel 3 van Hallo Weekend hier op de zondagmorgen. Verzoekplaten in gedachten. Laat maar komen, hè. 0469 18 83 60. Een bericht via onze website. Een bericht via de Facebook.

0: Dat was de nieuwe single voor Jordi van Het en Niemand Mag Alleen Zijn, inderdaad. Zeg, Gerda, hebben we nog wat op verzoek?
1: Nee, momenteel zie ik hier toch niks.
0: We hebben geen verzoekplaten. Hebben jullie heerlijke zomerse platen in gedachten? Wel, jullie mogen ze ons doorsturen en dat kan natuurlijk allemaal niet via...
1: Via onze website natuurlijk, www.radionova.be. Via onze Facebookpagina, via de Radio Nova app en via onze telefoon 0469 1883 60. En ik kreeg ondertussen al een berichtje binnen dat het nieuwe lied van Radio Nova echt goedgekeurd is.
0: Okay.
1: Een mooi liedje.
0: Goedgekeurd door de luisteraars. Dus ik stel voor, goed blijven luisteren. We gaan hem de komende week we gaan hem draaien hier op de radio. En dat doen we uiteraard in het programma Lunchen met Ruud.
1: Misschien moeten we straks nog een keer het oude liedje draaien.
0: Oh, dat kan. Dansen met Radio Nova. Ja. Oké, we gaan dat straks nog in de loop van dit programma nog doen. Ik wil nog even terug naar Johnny.
1: Ja, Johnny van den Bergen.
0: Johnny van den Bergen, die had daar straks gevraagd aan ons van... Hey, wat leuke popcornmuziek. Ik heb toen een nummer gedraaid, ik kende dat niet. Ik heb het toen gedraaid, het was een stukje instrumentale muziek. Wel, Johnny, ik ben nog iets gaan zoeken. Ik heb wederom een nummer gevonden. Voor mij allemaal onbekend, maar ik wil het voor jou speciaal voor jou draaien. En het zijn de Blues Busters. Dit valt dus onder de categorie popcornmuziek. Geniet ervan, Johnny, voor jou.

0: Ja, beste Johnny, ik hoop dat deze kolom goed was voor u. Hè? We gaan nog wat meer van die dingen zoeken en de komende weken hier nog draaien op de radio. Dat waren de Bluesbusters hier op de radio. Toch nog heel even vlug naar de kranten, want daar is op dit moment in Frankrijk is code rood afgekondigd. En dat allemaal in 35 departementen, omdat de temperaturen, Gerda, in Frankrijk vandaag kunnen oplopen tot en met de 40 graden. Dus even aan Ruffin vragen wat hij daarvan vindt. Ruffin, 40 graden?
1: Ik vind dat te veel, jong.
0: Jij vindt dat is te veel, hè? Maar het staat hier nu, het komt hier nu net in de krant binnen. Dus in verschillende plaatsen in Frankrijk is dus code rood van kracht in 35 departementen. Het wordt waarschijnlijk de warmste dag van de periode met mogelijk 40 graden. Het is gewoon te veel. Het is te veel. Ja, Ruffin, en jij kunt er hier niet, maar hier in de studio is het ook best warm. Dus wij zullen...
1: Ja? Hier valt dat ook nog mee bij ons.
0: Het valt nog mee. Ja, wij mogen straks naar beneden en daar staat op dit moment de airco al vol een bak te draaien. Dus daar zal het een pakje frisser zijn. Hoe is het met Ruffin voor de rest?
1: Goed, hè.
0: Goed. Een beetje op gemak,
1: een beetje lichte verkoudheid en dat komt door dat warm weer, hè.
0: De airco in de auto misschien?
1: De airco in de auto, voilà. En dan,
0: Dan gebeurt dat allemaal. Hè. Ik heb er ook altijd last van. Als het dan wat warm weer is, dan zetten we die airco aan. We zetten die naar het schijnt dan ook helemaal verkeerd aan, want ik zet dat ook altijd meteen vol een bak. Mag naar het schijnt niet, maar kom. Ja, en dan volgt een verkoudheid natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Zeg, Ruffin, vertel het eens, John. Wat kunnen wij voor jou doen?
1: Ik zou graag het plaatje El Bandido hebben.
0: Ja.
1: Van Wiltura.
0: Dat heb ik gevonden en dat staat klaar.
1: Ja, dat ook.
0: En voor wie mogen we dat draaien? Hè?
1: Jawel, met vrouwtje Martin.
0: Ja.
1: Corlief en Pierre. Met zus Karin. En mijn schoonbroer Jan.
0: Mm-hmm.
1: Karin en Jurgen. Lydia en Rick. Anja en Johan. Het volledige Nova-team. Nou.
0: Dank u wel.
1: Carla en Stef. Frank de Groep. Ruud en Herda.
0: Dank u.
1: Monique en Eddie. Greta en Johnny. En ook Irene. Nora, haar zoon en zijn vriendin.
0: Voilà. Hebben we ze allemaal gehad?
1: Al wie dat vergeten.
0: Oké, goed. Zeg, we gaan hem draaien. Maak er dan een plezante dag van, hè, Ruffin?
1: Ja, zeker.
0: En
1: vanavond naar de voetbal kijken, hè.
0: Ah ja, maar dat gaan wij uiteraard ook doen, hè. Lekker naar de voetbal op het gemakske en dan komt het allemaal in orde.
1: In orde.
0: En wat, nog vlugge vraagje. Wat denkt u van de voetbal, hè? Wat gaat er gebeuren vanavond?
1: Ja, hij is alweer optimistisch. Hè. Ik heb nog mijn twijfels altijd ook.
0: Oké, we zullen het allemaal afwachten. Ruffin?
1: Ja, beste.
0: Tot de volgende, ja. Hè. We gaan jouw plaat draaien. Wilt u, ja, hier bij Radio Nova.
1: Zeker, dank u.
0: Jo, salukes.

0: Ja, nog maar enkele dagen uit hoor. Deze nieuwe single voor Robert Pater. Het nummer dat heet Blijf toch bij mij. Vanaf nu dus te beluisteren hier bij Radio Nova. Gerda, we moeten naar het strand. Vertel eens.
1: Ah, wel ja, ik vind dat Facebook zijn werk hier niet altijd correct uitoefent. Want Marleen Koppels die had ons een berichtje gestuurd. En Facebook heeft dat geweigerd, maar ik heb het gezien natuurlijk.
0: Ah,
1: en Marleen Koppels die stuurde ons, goedemorgen Ruud en Gerda, graag een plaatje van Louis Neefs. Ik heb zorgen.
0: Ah,
1: en dat voor
0: eens.
1: Alle eenzame en zieke mensen en iedereen dat ik ken en ook voor het ganse Radio Nova team.
0: Wij hadden een andere klaarstaan, maar kijk eens.
1: Heb je het
0: ja, ja, ja.
1: Ah, voilà.
0: Wij hebben dat gevonden.
1: Jawel, Marleen, ze komt eraan hoor.
0: Maar voor Marleen Koppels gaan we deze plaat draaien. Goedemorgen allemaal. Louis Neefs, hier tot en met 12 uur in Halloween Weekend.

0: Ja, voor zij die aan meekijken zijn in de studio, jullie kunnen zien hoe dat Gerda op jacht is achter de vliegen om ze, om ze weg te doen. Hè, Gerda? Ja, dat heb je als
1: ja,
0: je.
1: Ja, maar die denken dat het hier beter is, zeker.
0: Ja, als je de ramen openzet, dan. Je kunt het allemaal live mee bekijken via onze videostream. Even op onze website www.radionova.be. Dat was Louis Neefs en die draaiden wij helemaal speciaal voor Marleen Koppens. Hè.
1: Ja.
0: Wow, ik heb zorgen. En dan moeten we nu over naar een ander nummer. Gerda, vertel eens.
1: Ja, Isabel Steenbeke die stuurde ons een bericht. Ik zou graag deze toepasselijke nachtregen willen aanvragen van Meteor. Voor alle luisteraars en speciaal voor jullie twee die daar weer maar de hitte trotseren in de warme studio om deze mooie muziek te draaien, zegt zij.
0: Dat is...
1: Maar er komt hier nu een fris windje binnen.
0: Er komt een fris windje binnen, hè? Je voelde het komen.
1: Ja.
0: Een fris windje en een paar vliegen.
1: Ja, de vliegen die moeten er niet zijn, maar dat windje, dat doet wel goed.
0: Inderdaad. Hey, goedemorgen allemaal. Speciaal voor Isabel, deze prachtplaat. Dit is Meteor. Nachtregen, favoriete platen, stuur ze nog vlug door, hè. We hebben nog een half uur in dit programma. Een goedemorgen.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.
5: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469-188-360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: vragen. Dat was een plaat die je eigenlijk vorige week al had gevraagd. Hè? Deze Sex Bomb. Heb ik die toegedraaid? Oké, dan hebben we dat bij deze nog een keertje gedaan. Sex Bomb. En dat uiteraard allemaal van Tom Jones. Ja, voor 9 uur waren wij hier al een beetje aan het spreken over de muziek die we allemaal gingen draaien. En Gerda, die noemde toen dit nummer op. Ja, hè? Hoort bij dit weertje, hè? Een heerlijk zwoel weertje, heerlijke temperaturen. En dan op de achtergrond de Kumbai Dance Band. Dit is hun allergrootste hit, The Sun of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Stared my iron man and rambling. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: een uitje voor de sfeer of Radio Nova voor de sfeer. Dat kan uiteraard ook daar bij jullie thuis in de huiskamer of waar dat jullie op dit moment ook aan het luisteren zijn naar onze radio. Wel, dit is nog tot en met 12 uur Hallo Weekend, dus we hebben nog heel even. Gerda, we moeten er nog eentje draaien op verzoek, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg telefoon van Novella en zij vraagt een plaat aan van Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren? En ze vraagt dat aan voor Danny de Rover zelf, voor alle mensen die ze kent. Want zij gaan straks naar de show van Danny de Rover samen met Corrie Konings. En dat is in Dancing Parasol.
0: Inderdaad, daar gaan
1: dus
0: we.
1: Dus groeten van Johan en Novella.

0: Ja, Frank Ferrari hier op de radio. Frank Ferrari van de band Ferrari. En hij zong inderdaad Sweet Love. Gerda, we zijn klaar.
1: Ja, inderdaad, we zijn klaar. En mijn neus zit hier te jeuken.
0: Oké. Okay. Ja. Dit was Hallo Weekend op de zondagmorgen. Mogen we jullie allemaal hartelijk danken voor te luisteren. Loop niet weg, want het gaat vanmiddag...
1: Vanmiddag gaat het non-stop muziek zijn. Ja. Want wij hebben... ons Patrick en hebben een probleem.
0: Ja, we zitten een beetje met zieken en dergelijke.
1: Patrick de Groot heeft een sterfgeval in de familie. Ja. Waarvoor wij hem natuurlijk veel sterkte wensen.
0: Ja.
1: En Patrick van Bever, die is ziek. Dus ook
0: vanmiddag lekkere non-stop muziek. En daar zit van alles in. Popcornmuziek zit erin. De allerleukste oldies. Lekker veel Nederlandstalig. Dus laat jullie radio aan lekker aanstaan. Het komt er allemaal aan. Gerda, we hadden onze luisteraars nog beloofd om de eerste plaat van Radio Nova nog te draaien. Hè?
1: Ja, we kunnen daarmee afsluiten, hè, Ruud.
0: Oké, dan gaan we hem nu draaien. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Hè.
1: Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste

0: De dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer

0: op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marken, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova. Nova.

0: 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Wij draaien lekker
4: ons eigen goesting.
3: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations

0: kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eet- en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova. Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen...

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de 2e groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
2: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ben blij ermee.
1: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
2: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
1: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 op een volgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de 2e groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
2: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij hiermee.
1: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de 2e groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
2: Dat is heel mooi. En algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
1: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland. En hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw

0: QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de 2e groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
2: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ben blij ermee.
1: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.